24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: ook deze.
1: La belle France, la vie d'amour, la belle France toujours.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
3: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
3: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nagedacht. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
3: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten, Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 1224.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Al

0: 1224.
1: Radio 1224.nl.
0: Altijd Piratenhits. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Het komende uur hoor je...

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. In de ochtend is er al snel veel zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt een graad of 17 en er waait in de middag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Donderdag zacht en droog herfstweer met zonnige perioden en het is warmer dan normaal voor deze tijd. Op vrijdag en in het weekend krijgen we meer bewolking met af en toe wat regen en het wordt frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat? Luister op eerste kerstdag naar de 1224 Piraten Top 100.
3: Dat komt alleen maar voor in Dallas.
0: Een lijst samengesteld.
3: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224 weet

0: reizen.
1: Hey, stoere motorboy, neem me met je mee.
0: Maar ook deze.
2: Je moet nu naar huis, Pietje van Dalen. Wat doe je nu nog op de straat?
0: Gas erop. In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
3: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: je bij je thuis.
1: Maar ik wil helemaal nog niet naar huis toe gaan. Ik heb er geen zin in.

0: Radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één. Deze. Maar ook deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen cao-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
1: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
1: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nagedacht. Geteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
1: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs. Radio 1224.
1: Via de middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is de komende uren rustig weer met een zwakke wind uit het zuidwesten. Lokaal komt nevel voor, verder overwegend periode met zon of bewolking. Aan de kust is de wind noordwestelijk en matig. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Bij een overwegend zuidwestenwind blijft het vrijwel overal droog. In het zuidoosten is de wind zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 16 en 18 graden. Vanavond brede opklaringen en de wind draait naar het zuiden. Vannacht is het helder en komen alleen lokaal zeer hoge wolken voor. Er staat dan weinig wind en plaatselijk kan een mistbank ontstaan. De minima liggen vannacht rond de 9 graden. Morgen opnieuw zacht weer met flinke zonnige periode. In het noorden en noordoosten wordt het een graad of 17. In Zeeland loopt de temperatuur op tot net boven de 20 graden. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vrijdag eerst zonnig, daarna bewolkt met wat buitjes. En als het niet regent, temperaturen rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat? Luister op eerste kerstdag naar de 1224 Piraten Top 100.
3: Dat komt alleen maar voor in Dalen.
0: Een lijst samengesteld.
3: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224.

0: wedstrijd.
1: Maar ook deze.
2: John van Jan, mijn liefdeschap. Zag dat ik jou bij me had.
1: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224.
1: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd piratenhits.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: wordt het nacht.
1: Hé, hey, ben je een beetje stout geweest tegen mama?
2: Schud de uitheid, nee, als je opbelt.
1: Is

0: dan maar niet.
1: Dag meneer.
0: Dag schatje.
2: Hey. Psst. Dit is Radio 1224.
3: Het was de vorige week in een discotheek waar ik jou voor de eerste keer zag. Toen ik je zag dansen voelde ik dat ik kleurde van jou.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: maar ook deze. Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
2: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
2: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
2: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

tijd Piraten-Hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1, Radio 1224.

0: ook deze.
1: Hij is alweer een boosje, vrij gezellig. Maar maakt u zich geen zorgen, hij redt het wel.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
2: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224. Weerbericht.
1: Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Bij een overwegend zuidwestenwind blijft het vrijwel overal droog. In het zuidoosten is de wind zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 16 en 18 graden. Vanavond brede opklaringen en de wind draait naar het zuiden. Vannacht is het helder en komen alleen lokaal zeer hoge wolken voor. Er staat dan weinig wind en plaatselijk kan een mistbank ontstaan. De minima liggen vannacht rond de 9 graden. Morgen opnieuw zacht weer met flinke zonnige perioden. In het noorden en noordoosten wordt het een graad of 17. In Zeeland loopt de temperatuur op tot net boven de 20 graden. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vrijdag eerst zonnig, daarna bewolkt met wat buitjes. En als het niet regent, temperaturen rond de 19 graden.

0: Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat? Luister op eerste kerstdag naar de 1224 Piraten Top 100.
2: Dat komt alleen maar voor in Dallas.
1: Een lijst samengesteld.
2: Zoiets gebeurt niet echt.
1: Voor en door jou. Radio 1224

0: tijd Piraten Hits.
1: In de ongerepte natuur van de Friese wouden, daar woont tussen de koeien en de schapen een kerel met ham als koolschop. Er zullen maar enkel, ja heel weinig wezen, die zijn echte naam weten te noemen. Daar hoor je hem niet over praten, wat kan dat schelen? Als hij aan het zenden is, zo zondagsavonds, kan je het in het hele land wel horen. Dan kan ik je wel vertellen, dan zal je deze naam niet gauw vergeten.

zorgen ze de stille genieter wel ontvangt. Hij krijgt rapport uit Drachten, maar ook uit Enkhuizen en IJmuiden. Laatst heeft hij een uit België gekregen. Dat was op een patatzak geschreven. Maar ja, zo'n zender kan je ook geen bakkie noemen. Mooie mop, een bakkie, zeg maar gerust een bak. Eén man alleen kan dat ding niet tillen. Een beetje handige kruis.

0: wou de politie hem kijken. Overal zoeken, maar ze kon nergens wat vinden. Ze wisten natuurlijk niet dat ze beetgenomen waren. Want de stille heeft in huis een afgerichte Sint-Bernardling. Bij onraad krijgt hij de zender om de hals gewonnen en is loop. De politie denkt wat leuk, daar zal wel cognac in zitten. Terwijl de hond tussen de koeien ligt te zenden, zit een stille koffie te drinken met de politie.
1: Radio Stille, genieter vanaf Harkema in Friesland en goedemiddag.

0: deze.
1: Ja, ik weet, ik word wat ouder. Maar dat wordt toch iedereen.
0: Maar ook deze.
2: En dat was kernenergie. En daar ben ik op tegen. Ja, tegen kernenergie. Daar kun je niet omheen.
0: Radio NL.

Witte bouwmarkt en 11.000 is hij op het diep. Op de kermis regelt het verkeer en controleert elk ongehuurd team.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Erkenningsmelodie, Airvox was dat eten geheime zenderad.

één keer per week mag je de auto wassen. We gaan toch ook wel eens vissen met z'n tweeën. Jij moet dan op mijn hengels passen.

zich nou zelf? Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, nee, mijn vriend.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
2: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
2: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
2: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: asfaltbaan.
1: Maar ook deze.
2: Wat ik zou willen, zou jij ook willen. Een tropisch eiland voor ons alleen.
3: Let's go!
1: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. Radio 1224.
3: Altijd dichtbij.
1: Altijd piraten.
4: Altijd piraten.

0: 1224. Weerbericht.
1: Het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op en blijft het ook droog. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten verder zakt naar zo'n 7 graden. De zwakke zuiden tot zuidwestenwind is op de Wadden tot vrij krachtig. Morgenochtend is het op veel plaatsen zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen wat meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Na morgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Na het weekend blijft het droog met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Ben jij tijdens de feestdagen die...

0: Piraten Top 100.
1: Dat komt alleen maar voor in Dallas.
0: Een lijst samengesteld.
1: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224.

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie.
0: En deze.
2: Waar is de poort naar het land van mijn dromen?
0: Maar ook deze. Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
3: Altijd piratenhits.

Het zal zo'n jaar of vijf geleden zijn dat het nu volgende verhaal gebeurde. Het begon allemaal zo. Wim, een vertegenwoordiger in elektrische huishoudelijke artikelen, reed met zijn auto richting stad. Hij kwam net bij zijn laatste klant vandaan en was van plan om bij de eerste de beste gelegenheid te stoppen om zijn vrouw te bellen dat hij later thuis zou komen. Omdat hij nog wat moest regelen op de zaak. Leuk zou dat niet zijn, want hij had haar beloofd om die avond ergens te gaan eten en om daarna een bioscoopje te pakken. Ze hadden dat al zo vaak willen doen, maar op de een of andere manier was daar steeds iets tussen gekomen. Zijn vrouw had na veel pijn en moeite een oppas weten te regelen en zou ervoor zorgen dat wanneer hij thuis kwam, de kinderen gegeten zouden hebben en ze zelf ook klaar zou staan. Na ongeveer 15 kilometer reed hij de stad binnen waar hij woonde en waar de zaak waarvoor hij werkte gevestigd was. Hij besloot toch maar even in een cafeetje op te bellen en dan meteen een broodje te eten. Hij draaide het telefoonnummer van zijn huis. Zijn vrouw nam de telefoon op en antwoordde met: "Hallo, met mevrouw De Groot." "Dag schat, met Wim," zei hij. "Zeg, moet je horen. Ik weet dat we vanavond uit zouden gaan. En ik durf het je dan ook haast niet te vertellen, maar er is wat tussen gekomen. Ik moet nog naar..." Voordat hij zijn zin af kon maken, hing zijn vrouw de horen op de haak. Woedend over zoveel onbegrip. En ook om zijn zenuwen wat tot bedaren te brengen, bestelde hij een borrel. En na die borrel nog één. En nog één. Nadat hij zo een uur of twee had zitten drinken en flink was doorgezakt, besloot hij naar huis te gaan om zijn vrouw eens flink de waarheid te vertellen. "Over, ik wil even afrekenen," zei hij met een dubbelslaande tong. "Goed, meneer," zei de ober, "maar als ik u wat vragen mag, bent u met de auto?" Wim probeerde flink te zijn en antwoordde: "Jazeker, en ik ga met mijn auto weer weg ook." "Zou u dat nou wel doen, meneer?" zei de ober. "Kunt u niet beter met een taxi naar huis gaan en uw autosleutels hier laten?" "Nou, vooruit dan maar, omdat je zo aandringt," zei Wim met dubbelslaande tong. Nadat de taxi voor de deur stond en Wim op de achterbank geschoven was, vertelde hij de chauffeur het adres waar hij zijn moest. Na ongeveer 10 minuten te hebben gereden, kwamen ze in de buurt van het huis van Wim. En ineens stond ze daar, midden op de weg in het licht van de koplampen. Een klap en daarna... Als verstijfd en binnen 1 seconde nuchter bleef hij een ogenblik zitten en sprong daarna de taxi uit. Hij liep naar voren om te kijken hoe ernstig de vrouw gewond was en zag dat het zijn eigen vrouw was. Hij viel op zijn knieën naast haar neer en begon te huilen. Binnen 5 minuten kwam de ziekenwagen aanrijden. Zijn vrouw werd op de brancard gelegd, in de ziekenwagen geschoven en met gillende sirenes en zwaailichten ging het op weg naar het ziekenhuis. En in plaats van die avond uit te gaan, zat hij daar nu te wachten en te bidden dat zijn vrouw maar alsjeblieft zou blijven leven. Na 1 uur of 5 kwam een dokter hem vertellen dat zijn vrouw buiten levensgevaar was en dat hij maar beter naar huis kon gaan om nog wat te slapen. De volgende middag ging hij met zijn 2 kinderen op bezoek bij zijn vrouw. En zonder te overdrijven kan ik zeggen dat iemand die net de voetbalpool gewonnen had niet gelukkiger kon zijn dan Wim toen hij zag dat zijn vrouw weer naar hem lachen kon. Later, toen een van zijn kinderen hem vroeg waarom dat ongeluk gebeurd was, gaf hij het enige goede antwoord op die vraag, namelijk: "Als je mama en ik geprobeerd hadden elkaar te begrijpen, dan was dit niet gebeurd, schat." En ja, geldt dat eigenlijk niet een beetje voor ons allemaal? Een beetje begrip?

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. En dan nu live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluid een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Goedemiddag.
0: 12:24.

Goedemiddag, goedemiddag. Live vanaf de Zuidwest spelen we. Dit is Radio 1224 live Ruitenbeek bij met het middagmatinee. Tot 5 uur, ja. Wel even zwaaien. Dan, ik zie Jozef voorbij komen al. En ook Tom, goedemiddag met de vrachtwagen. En ook Heina Tonder luistert mee op de middaggolf in Kerstum. Je kan er ook bij zijn als je wil natuurlijk. Ja, onze website staat los, radio1224.nl. Krijg je verzoekje in of zo. Anders doe je even WhatsApp 06 126 55 238.

eerste binnenkomen hier op tafel 4. Gus Williams uit 1979. En ken je hem terug, ken je? Ja, sla nou een keer met een gedaken. Jou schelen, joh. Jou schelen. We hebben nog een plaatje van de Veluwe gaan we draaien. Frans Nieuwenhuis, kun je vast wel. En ik heb zo nog een verzoekje voor Jozef. Komt er even aanlopen, Connie Vink zo meteen.

Tje, Frans Nieuwenhuis was dat hier op 12.24. En ik heb het op bezoekje. Dus ik zei een heel andere naam. Hè? Maar het is Eddie. Hè? Eddie uit Veenendaal. Die had een bezoekje. Komt hij aanlopen, Eddie? Sorry. En Ada was er ook. Ada, goedemiddag ook.

die vink op speciaal verzoek van Eddie daar uit het Veen. En Abba, die schreef nog even, die luistert ook mee aan Hens en Veen. Die zegt, ik zit lekker in de zon achter het glas. Het is wel niet zo heet meer, maar het is wel zon, hè? Ja. 12, zo is het wel, hè? Zo is het wel. Even een stukje, ken je dit nog?

jengert, heel jengert. Oh jee. Ja, dat nou, straatjes zouden ze doen, hè. De Stratenmaker op Zeeshow. Hier op 12.4 en een klein stukje tv-nostalgie, hè. Hacho, ja, schreeuw maar, schreeuw maar, schreeuw maar. Ik dacht even een stukje tussendoor, hè. Moet zo kunnen. Als je nou een verzoekje hebt, dan moet je snel mee, hè. Even tik, even een...

0: echte muziek uit het zuiden des lands. Dat kan je wel horen. Patrick Ummels. Ummels heet hij. Ooit van gehoord, Ummels. Harde naam, hè? En de sympathie van het leven. Niet het leven, maar het leven, zeggen ze dan. Het leven, ja.
1: Dat zijn helden van 12-2-4.
0: Dit kennen we allemaal wel.
2: Op het land waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een putdiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje.

zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een buddiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem, voor hem! Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht zij bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuin beetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn raap.

0: ze mij, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak, boerenbrak, kijk eens naar me om, ik val op jou.
1: Boerenbrok, boeren, ongeschonden boerenbrok. Andrij van Duin, je moet het maar verzinnen. Ivan Heijden was het origineel natuurlijk, maar je moet het wel verzinnen. Hè? Ja. Fred, goedemiddag met deze reder en de Sparrelaar en Renken. Was ook staande bij, zegt hij hier op 1224. Hè? Ja. Even naar Rauwe Ouwe, dit zijn de Kings hier op 1522 is de tijd.

0: mochten die plaatjes niet lang duren. 2,5 minuut geloof ik, maximaal. Ik weet niet wat het was. Het was een soort gegeven. 2,5 minuut singeltje, 2,5 minuut moest gewoon klaar wezen. Ja, zeg het maar. Doe we. Ja, ik doe het ding.
1: Oh, okay. Doe
0: ja, doe altijd maar.
2: Dames en heren, hier is hij.
3: Jij bent op de zender uitgekomen.
4: Zo, die is in de war.
3: De zender waar

0: showtje natuurlijk. Hè. Even wat, even Duits draaien. Gastroeder, wat.
1: Sind wie alter Wein, wollen sorgsam

0: nog een bericht van Fred. Hebben jullie al de Piraten Top 100 gekregen? Gaan voor stemmen voor eerste kerstdag gaan we dat doen, hè? Ik zal straks even een dingeltje draaien, maar ik heb al zo'n ding gekregen, joh. Ik kan het al invullen. Ja, dat kan je zo invullen, hè? Ja, er is nog tijd zat natuurlijk, maar waar? Je moet wel een week of twee voor kerst, moet je natuurlijk wel een paar plaatjes doorgestuurd hebben. Als je het niet op, hè?
1: Hier de barsten van de kou.
0: Even naar de Betuwe, Dick van Altena.

0: diddelidam.
1: Het is alweer 3:30 geweest en voor je het weet dan zit je alweer aan het eten. De heren van de Highway hier op jouw 12:24. Als je dan een verzoekje hebt, schroom niet. En schroom niet ook aan de mensen op de middag al een goede middag. Alle 24 kilometer, 245 meter.

Berg ook Stef verder in Noordoostpolder. Noordoostpolder. De boekenier was er ook bij. Hij zegt, doe even. Ik heb lekker vis gegeven aan Fred en ik krijg een eten. Ruitenbeek. Ah ja, bestje. Dat vind ik altijd goed. Ik krijg wel een keer naartoe. Ik hoor wel van Fred wanneer dat vis klaar is, Stef. Geen probleem.

0: Dit is Café, daar staan we met die meneer met die hete aardappelen in zijn mond, Ronnie Tober. Ja. Wist je dat die eend, die wordt weer nieuw gemaakt? Ja, tegenwoordig elektrisch natuurlijk, hè. Elektrische batterijtjes erin en die branden goed. Maar die wordt nieuw gemaakt, die eend. Ja, die komt weer in productie. Ja, weet je dat ook weer natuurlijk, hè. Even tot rust. 4:50.
1: Sommige samba's groeien vrij overal. Voor andere samba's moet je sparen. Worden geteeld in sambazaren.

plaatje, maar dat moet je wel toegeven. Ja, ik zoek ze wel eens uit. Hè. Ik weet ook wel God die wel eens soms is. Hè. En zeker de samba. Samba is een dans natuurlijk, maar ook zeker de samba. Ik dacht sambo, maar dat is nu wat anders. Geleden Vreeswijk hier op 12C4 en ik ga gewoon wat vrolijkjes draaien. En houd je van de butterflies.

0: Louis. Bartels heet hij wel achteraan, emotioneel. En hij zingt dat liedje dat hij heel vaak opgepakt is met Zend op de Middengolf. En toen 13 keer of zo. En toen mocht hij gaan zitten in Veenhuizen. Ja, dat heb je ook nog. Even een plaatje van Ton, die zit ergens aan de E15 en ergens in Frankrijk staat hij daar al. En het is druk, zegt hij, het is druk. Even een plaatje voor jou, Ton.
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Joop Ruitenbeek op Radio 12.2.4 op de Middengolf.

Bonis, moet u weten, u doet alleen uw plicht. Als onze eigen minister-president, die tenslotte maar een

Voor degene met een handdruk van puur goud. Voor degene die met geld gokt van een ander. Wees gerust, u doet beslist niks fout. Voor degene met zijn terechte trots. In zijn welverdiende hoge toren. De leider bovenaan de apenrots. Moet u weten, zo bent u gewoon geboren.

gaat helemaal los, je. Hij gaat helemaal los. Denk je nou over onze regering? Volgens mij wel, hè. Ik weet niet, zeg je grijpak, grijp, jap, naai, pik en bedonder. En laat me ontfronsen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja, ja. Dat weten we al, dat weten we. We zijn er niet om. We zijn niet om. Ja, toch. We gaan maar weer richting 4 uur. Hier op 12, 2, 4. Ja, het is genoeg. Genoeg. Even Paul Simon. Ik heb al van Simon & Garfunkel. Let's go for Graceland.

0: Ik zie al een bekende voorbij komen. Uit het Veen, ja. Ex-disjockey ook hier op Transfer geweest natuurlijk. Hè. Een beetje bij een andere omroep natuurlijk, maar maakt niet uit. Lokale omroep ook weer. Ja. We gaan op naar het nieuws hier op 12:14.
1: Ja, dames en heren.
0: Oh ja?

0: loop je kapot hè, met zo'n grasmaaier aan op dat gras. Dat gras blijft maar groeien natuurlijk.
1: 2, 3, schoppen en lopen.
0: Blij dat ik geen tuintje heb. Daar komt het nieuws hier op 12.24 iets later, maar dat maakt niet uit.
1: 2, 3, schoppen en lopen.
2: En dit is het nieuws op Radio 12.24.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyad werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreid de tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover.

Franse E4. En dat nummer ken je wel uit de film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. Daar pas nog terug en dan ziet je wel voor flauw, hoe flauw die was eigenlijk. Ja. Maar ja, toen vond je dat prachtig. Toen vond je dat prachtig, ja toch? Ja, ja, rustig. Als je nou een verzoekje hebt, schroom niet. 06-126-5538 WhatsApp. Anders via onze website. Kan ook natuurlijk, 12tv.nl.

0: vijf uur zijn we thuis. Ja, vijf uur zijn we thuis, zegt die bolwerk. Kreeën, kom van de post. Kom van de post. Ja toch, van de post. Ja, het is niet anders. Het is niet anders, nee. We hebben een verzoekje gezien, Ronald. Ga ik straks even draaien voor je. Is even Tom Jones hier. Met 17 graden buiten en zon. Wat wil je er meer?
1: The old hometown looks the same.

Tom Jones en het gras is altijd groener bij de buren, maar het is ook altijd, thuis is het ook heel groen, de gras. Hè? Ja, ik heb geen gras, dus ik kan er niet over mee praten. Ik ga allemaal met Willy Grabetti mee naar Rio. Lijkt me beter.

Mieke van Ferrari. Je kent ze wel aan herkenbare sound natuurlijk ook wel. Je Monza was ook een plaats. Weet je dat met die hond, Jochebert? Ja, die, ja. Ik kreeg nog een bezoekje van Vince. Wij zeggen hier in Lunteren Renswoude, maar het is Renswoude, hè? Onafhankelijke gemeente. Net een puntje van Utrecht nog, hè? Even, doe even de Dutch boy, zegt hij, Vince. Dan bij deze, Vince. Moet hij wel starten. Ja, daar komt hij, ja, gelukkig.

Oh jee. Als je net zo spookje natuurlijk, Ellis, hè? Ja, ik ken hem allemaal wel, allemaal. Half vijf precies op 12:24. Dat is bedoeld. Dat is beloofd, moet ik zeggen. Chief

schreeuwen, maar ik heb dus lekker schreeuwen. Dus oké, helemaal uit je dak gaan natuurlijk. Ja. Hoor eens. En mijn origineel van Mietla, maar dit is Paul de Leeuwen en Cabarina samen. Ja, dus die schoonlijke jury daar even een berichtje. Ik ga even nog iets draaien van Vreeswijk Veronica voor mij helemaal zelf. Mooie Honda Accord trouwens, thuis op de foto. Hè. Ja, deze is even voor jou. Komt die aanloop, hè? Naar dit spektakel, zullen we maar zeggen.

0: Cornelis Vreeswijk op verzoek. Hij heeft jaren in het Zweden gewoond. Hij heeft ook wat plaatjes in het Zweeds gemaakt. Die heb ik nou liggen. Even iets voor onszelf. Het eerste kerstdag. Dus het lijkt ver weg, maar luister even mee.
1: Hey daar.
2: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
1: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
2: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
1: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
2: Zet het nu in je agenda.
1: En vul de lijst in.
2: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
0: Ja, ja. Je kent hem al. Je kent hem al zo'n zoek, hè? Wat wil ik laten horen? Ja. Kijk dan. En van Amersfoort, dit is Pater Muskron.

dan, je hebt een kans gehad. Nou, gaan we wat anders doen. Ja, soms weet je niet wat er aan me komt, hè. Ik pak ook maar wat, ja dan. En van dialect, Daniel Loos.

0: op het platteland.
1: Op het platteland, ja. Niet in de stad, nee. Goedemiddag, 12:24. En we komen ook van het platteland. Hè. Vanaf de Zuidwest-Veluwe, rondstralend van Nederland heen, vanuit Lunteren, ja. En op internet natuurlijk ook 24 per dag, 7 dagen in de week, hè. Ja. Even nog wat voor de boerderij gaan we draaien. En een paar plaatjes en dan gaan we wat eten maken. Ja, moet ook gebeuren natuurlijk.
2: Zo. Bart, hoe is het, jongen? Laten we vanmiddag even wat doen.
3: Ik ben weer te laat. Ik sta al een half uur op te ruimen.
2: Ja, maar ik moet Derke nog even ophalen.
3: Derke, wie
2: ja, bent dat? Ja, dat is Derke hier bij mij, Pieter.
3: Ja, daar kan wel niks mee te maken.
4: Kan ik me even voorstellen?
3: Maak jij dat uit,
2: hoor. Ja, dat is Derke komt bij ons zingen, ja. Want die jongens van BTN, nee. Die hebben ook grote platen gemaakt met een meid erbij. Oh. Heb ik gedacht, heb met Derek een plaat maakt,
3: oh,
2: zullen we dat even doen?
3: Oh, zo. Ja. Oh, nou, laat maar dat horen dan.
2: Nou, dan zou ik even de cassette in het ding. Nou, Derek, kom even erbij, joh. Kom even zingen.

0: Nou, hoe vond je het? Ik vond niks. Hij vond het weer niks. Vond helemaal niks. Staat een kind weer te janken. Ja, dat kan mij helemaal niks schelen. We hebben dat wife helemaal niet nodig, want ik heb een nieuwe synthesizer gekocht.
1: Laat zien dan dat je het zo goed hebt.
0: Hoor eens. Op de boven, de rij bij mijn.
1: Dat is mooi. Doe nog eens.
0: Oh, hoor.
1: Derke, rot maar op.
0: Ja, Derke,
2: oprotten.
0: We doen het wel met
2: z'n tweeën. Janken, hij naar Tom heet smakelijk, hè? Ja, wegwezen.

gingen terug in de tijd de jaren 60. Roy Orbison, die mannen die... Weet je, blijf die microfoon nog uit de week. Ja. Ik heb nog een laatste verzoekje, net 10 voor 5. Verzoekplaat. Gaat even richting Bunnings toe nog.

ballen. Ballen. Hoi. Hoi. Hoi. Staat de plaat eruit een beetje. Hi, Matamish. Nummer van ACDC origineel, Highway to Hell. Dan in het Duits. Duits, nou, een beetje Duits, Duits achter, zullen we maar zeggen. Een beetje Tiroler achter.

iedereen vermakelijkheden zo meteen gaan eten. En ja, dan blijf ik maar doorzingen. Ik kom er niet tussen. Maar niet tussen. Ja, genoeg. Ja, bedankt allemaal voor het luisteren en voor de reacties natuurlijk. En eet smakelijk, hè? Ja, ja,

0: 4.
1: Altijd Piratenmits.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Luister mee.
0: Via de middengolf op 1224 kilohertz.
1: Radio 1224.
0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyad werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter von der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

langs de rivier. Mijn kleine meid lacht van plezier. We gooien samen steentjes over het gladde water. Maar op een dag, het was in april, we stonden bij een visser stil. Ik had een lang gesprek met haar, het ging over later. Een emmer met een visje erin.

Ze legt haar armpje om me heen en zegt ik laat je nooit alleen. We zijn samen en gaan nooit meer uit elkander. Want als ik later ooit eens trouw, nou dan doe ik dat met jou. Want ik kan toch nooit meer houden van een ander. Ik streek haar door de krullend haar en zei je bent gauw 16 jaar.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio
0: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Ja, ik bel je straks op en vertel je dat ik wat later ben.
0: En deze.
4: Ik roep voor dich. Sag, hörst du mich? Schönes Mädchen, dat ik straks vorübergehe.
0: Maar ook deze.
5: De mooiste tijd van je leven, dat is je kindertijd.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
7: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
7: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
7: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten, Top 100.
7: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat Radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Tijd voor piratenhits.
2: Ah.

0: en deze.
1: Ik vertel je, ik ken een ten-ten. Het ritme is groot, want de band is magnifiek.
0: Maar ook deze.
2: Van Sacramento, wat sing, sing, sing, sing a song.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: 2-4.
1: Weerbericht.
2: Het klaart op en het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Namorgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Volgende week overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar, dus rond de 13, 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat? Luister op eerste kerstdag naar de 1224 Piraten Top 100.
3: Dat komt alleen maar voor in Dalen.
0: Een lijst samengesteld.
3: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224.

zijn en ooit de echte waarheid zijn. Wanneer je hier de kranten leest, dan word je toch wel

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 1224.
1: Altijd piratenhits.
0: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hey, jij daar.
3: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
2: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
3: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
2: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
3: Zet het nu in je agenda.
2: En vul de lijst in.
3: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Goeiedag, hier Willem de Mulder van Bofoytog. En ik moet u zeggen, ik luister ook altijd naar Radio 12-2-4. Mooi ook doen.

0: een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.
0: Altijd piraten.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het klaart op en het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Namorgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Volgende week overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar, dus rond de 13, 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat? Luister op eerste kerstdag naar de 1224 Piraten Top 100.
3: Dat komt alleen maar voor in Dalen.
1: Een lijst samengesteld.
3: Zoiets gebeurt niet echt.
1: Voor en door jou. Radio 1224 weet

0: Groeten.
1: Hij sjouwde van kroegje naar kroegje, al deden zijn voeten ook zeer.
0: Maar ook deze.
2: Kom je niet van Alkoude, of misschien wel in Woude.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: www.vv4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Er is een tijd van komen. En er is een tijd van gaan.
0: En deze.
4: Doe eens een gordeloze gleuf. Elke kerel kent erin. In het verkeerde licht zeur ik de stapels op die kin.
0: Maar ook deze.
5: Ik doe alles om jou gelukkig te maken. Van vroeg in de morgen tot diep in de nacht.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
7: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
7: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nagedacht. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
7: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten, Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
7: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

was zo'n schatje voor het lief. Vrouwen was toen prachtig, nauwelijks toen wel 80. En bisse zagrijnig wief. En zet ik de muziek aan, 's middags om 2 uur. Des

En toen is het ook nog wat jong. Ik leef weer een stuk of acht. Ik kijk nooit in buik. Boven mijn deur geef luk. Dan staat er nog zo'n rotjong in die pens in de wacht.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: deze.
1: Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
2: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world on the

0: 1224
1: weerbericht.
2: De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied. Terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait dan een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Ook in de avond blijft het droog. Tegen het weekend neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Maar volgende week weer overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij deze tijd van het jaar. Dus rond de 13 tot 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat?
3: Maar omdat wij straks in de hemel...
0: Luister op Eerste Kerstdag.